gemak. Ek het geland, ek het gesorg, ek het volhard, ek het gevat, ek het gelos, ek het geslaag, ek het genoeg.

Katrina, is jij nog lief van mij? Met al mijn gedrankerij en die laat komen rij. Zeg voor mij, Katrina, heb je nog respect van mij?

De eerste keer toen ik jou zien, het ik al mijn drama vergeerd. Jij weet niet, maar ik heb de plan.

synchroon. In oorsprong van mijn herkomst, in waar vandaan ik kom. In waarvan of ons ook uiteindelijk zal vertrekken. Is je bezig om te leven of is je bezig om te sterven?

tussen 9 en 2 voor jou hier op Bokkerari. 12 minuten, 13 minuten precies nou op Bokkerari. 13 minuten na 10. Kom eens kijken, die twee splinternieuwe inschrijvings hier week op die Country Top 10. Dat is Burn It Down Shaboozy met Leon Bridges op nummer 10. Dan pas geluisterd naar Shania Twain met Stranger Things. Ons tel het voor jou af. Ons het nog voor jou die nieuwe likkies op pad, waarna jy kan besluit. Of ons sê, yes, nee, ek weet nie, besluit maar, dit is jou keuse. Dan ook, een bykie later dan, die amptelike Bok Radio Top 20. Tanya Hyman van Tygervallei Sentrum, die algemene bestuurder, sy is ook op pad. Ons is regstreeks vanaf Tygervallei Sentrum vir die Leire Valk Fitness Move for a Cause. Hier is jou nommer 8. Nommer 8.

0: Zach John King vir jou hier op Bok Radio, 8 minute voor 11 hierdie week. Dan op nummer 3, hy is op 1 posities, of 1 posities die weer van 4 met Run From Them Hills.
1: Nummer 2.
0: Loves Insane is Morgan Wang op nummer 2.

0: daar zijn we in bed op nummer 10.
1: Als ik vraag, als ik bloei, als ik aan is van mij, geef je jou.
0: Bernice West, drums en drummen, too loud.

0: This program was brought to you by Fisherways. Catch it fresh.
1: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
2: Bok Radio. Hoofdrake.
3: Dit is nou 2 uur in die nuus. Mamoloko Kobaya ontken inmenging by die WVK sake en Eskom rapporteer sy hoogste energiebeskikbaarheid in 6 jaar.
2: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
3: Goeiemiddag, die minister van Justitie Mamoloko Kobayi sê sy het nog nooit probeer om aansoeke of vervolgings rakende waarheid en versoekingskommissie sake te stop nie. Kobayi het gister voor die ondersoek na die BVK sake getuig. Sy het die onafhanklikheid van die nasionale vervolgingsgesag beklemtoon en gesê aanklaarbesluite berus uitsluitlik by die nasionale direkteur van openbare vervolging. Sy sê haar rol is beperk tot toesig en verantwoordbaarheid insluitend verslagdoening aan die parlement. Herit van Zyl van Afriforum sê uitgerekte onsekerheid oor eiendomsregte ondermyn steeds beleggersvertroue en benadeel Suid-Afrika se ekonomie. Sy uitsprake volg nadat die Wes-Kaapse Hooggeregshof die grondwetlike uitdaging van die onteieningswet uitgestel het, omdat sommige regspanne nie die geleentheid gehad het om hul argumente aan te bied nie. Van Zyl voer aan die sleutelgedeeltes van die wet wat onteiening sonder vergoeding toelaat, is ongrondwetlik. En Eskom se energiebeskikbaarheidsfaktor vir die jaar tot op datum is nou 67,24%. Die sterkste finansiële prestasie op 'n jaar grondslag in 6 jaar. Die netsmaatskappy sê onbeplande onderbrekings het met 28,3% gedaal, met dieseluitgawes wat meer as 83% minder is. Eskom kon aan die aanvraag voldoen met geen beerdkrag vir 448 agtereenvolgende dae nie. Eskom woordvoerder Daphne Mokoena sê lasvermindering is in 6 provinsies heeltemal uitgeskakel, met die kragvoorsiener op koers om dit teen 2027 landwyd uit te skakel. In jou hoofnuus vanmiddag, Mamoloko Kobayi ontken inmenging by die WVK sake. Daarmee die einde van hierdie nuusbulletin. Die volgende nuus volg môreoggend.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

Hearts of Glass daar van Blondie, 34 minute na 3 hier op Bok Radio Bok TV 98.9 saam met my Etienne. En natuurlijk, soos ek sê, Bok TV kan op die webblad ingaan, op die skakel klik en dan kan jy sien hoe lyk die persoon aan die ander kant van hierdie mikrofoon. Ja, dis so maklik soos dit. En natuurlijk kan jy lekker al die musiekvideo's sien. So ja, baie mense doen dit, hulle televisies permanent daarop aan. So dan sien jy alles wat mal is en goed wat nie op TV gesien moet word nie. Ja. Ons vergeet per tyd met die camera aan. So, jy is net per tyd vir Braai Beat Battle en ek het Vat My Maak My Janne van Kurt Darren en dan het natuurlijk op pad na jou van Elis Matron. So, hierdie stadium kortkoppie, een persoon is een kortkoppie voor. So, ek gaan jou nog een liedjie kans gee en dan gaan ek hom speel. Hier is Los van Dion Groot.

0: Yeah.
1: Die grootste verskeidenheid. Net vir jou.
2: Hey, this is Ed Sheeran.
3: I'm Pink.
4: Hey, I'm Miley Cyrus.
1: Ook radio. Ook TFV.
5: Onthou nog daardie maande van Biltonkou en Groenlande. Het jy gereen waar jou beeste wei van somerliefde of soetdruksvei. Ek onthou nog jou glimlach, jou nimmer sorge en skaterlach. So ek skryf nou hierdie briefie aan jou, maar ek lees homself van

Bok Radio. Onze lange opslag, al die hartbreuk is voorbij. Dit was ik en dit was jij, nou zit ons.

0: 7.0, deel van jou gemeenskap, Bok Radio.
1: Jy was nog jong, jy drome voor jou voete op die grond.